zijn drie mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Twee anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

Geniet je van de simmer. Geniet je van de muziek. Radio Spannenburg, het hit van de Frieske markt.

Kijk er eens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Het jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon, het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden en de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
2: When it's sunny.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team Muziek bij de Koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
2: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Ze zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
1: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
3: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2-overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
2: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
3: ja.
1: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor het beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
4: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
1: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Kan je dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
7: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
8: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
2: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Meer, vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
1: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
3: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
1: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water, en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Kan je dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.

zet de auto bel, de laatste meters naar ons huis. Rin ik door de stille streeten. Zij is altijd haast om mij al lang jaar. Toen docht het jocht om en komst mij te mieten. Toen zei ze, ik ben zo blij dat het ouder wist. Ik kon het sliepen, moest heel tijd aan die denken. En de jongens vreeg je van de jong, heel tijd naar die. Haast het kort jongen.

0: luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur. Radio Spannenburg.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitke maak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitke maak op een jouwer zit die ook goed.
3: Resalesbal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekkere Zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmegen.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Resalesbaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Resalesbaan.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Kinnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Kijk er eens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation

0: station worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Kinne jou dreeg uit de stoel komen? Zitke Mak op een Jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitke Mak op een Jouwer zit hij ook goed.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, Jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4
1: en 106.0 FM.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbal

0: of fan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zou de cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar.

0: volgend jaar. Wie de 62-jarige Olson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemakkoppenjouwer helpt jou met de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemakkoppenjouwer zit hij ook goed.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Resalesman.nl.
0: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur. Radio Spannenburg.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Ron van Kan met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

van harte welkom bij Celebration. Jouw moment van worship, gospel en nog veel meer moois voor je ziel. Dit is aflevering 4. Fijn dat je erbij bent. Door de vakantie hebben we vandaag geen gast in de studio. Maar dat betekent wel dat we extra veel ruimte hebben voor prachtige muziek. En geloof me, er staat een heerlijke selectie voor je klaar. Natuurlijk behandelen we onze vaste rubrieken, zoals de verzoekplaat, de evenementenkalender, de overdenking en vandaag een filmbespreking. Dus leun achterover zou ik zeggen, laat de drukte van de dag van je afglijden en geniet van muziek die raakt en

zijn deze aflevering begonnen met een koor dat je hart altijd net een slag sneller laat kloppen. De Brooklyn Tabernacle Choir, bekend om hun diepe muzikaliteit, hun passie en hun vermogen om je in één moment mee te nemen in pure aanbidding. Vandaag hebben we geluisterd naar Psalm 34, een lied dat je uitnodigt om God te zoeken, hem te vertrouwen en zijn goedheid te proeven in elke situatie. Een nummer dat niet alleen krachtig klinkt, maar ook krachtig spreekt. Dit koor bestaat wel uit 240 leden, dus dat past niet zomaar in een kerk. Ik hoop dat je hebt genoten van de Brooklyn Tabernacle Choir met Bless the Lord. Dan zijn we nu toegekomen aan onze allereerste rubriek, de filmboekbespreking. En deze keer is het een film. En het is Paul, the Apostle of Christ uit 2018. En de film Paul, Apostle of Christ neemt je mee naar de laatste dagen van de apostel Paulus. Gevangen in een donkere, vochtige cel in Rome. En Rome wordt op dat moment geregeerd door keizer Nero. Het is een indringend, sober en respectvol portret van een man die alles heeft opgegeven om Christus te volgen en nu wacht op zijn executie. Jim of James Caviezel, je kent hem waarschijnlijk wel uit The Passion, speelt niet Paulus, maar Lucas, de arts en evangelist die zijn leven riskeert om Paulus te bezoeken en zijn verhaal op te tekenen. En waar gaat de film dan precies over? De kern van de film draait om twee mannen. Paulus, gebroken van lichaam, maar onverzettelijk in zijn geloof. En Lucas, die door de straten van een vijandig Rome sluipt om zijn mentor te bezoeken. Rome is in chaos. Christenen worden vervolgd, verbrand en geëxecuteerd. Terwijl ook Paulus wacht op zijn dood, besluit Lucas zijn levensverhaal vast te leggen. Een verhaal dat uiteindelijk de basis vormt voor wat wij kennen als het boek Handelingen. En dan het acteer en de toon van de film. Critici noemen de film indrukwekkend, goed geacteerd en doordacht. En ze prijzen vooral de ingetogen, eerlijke manier waarop de film omgaat met geloof, lijden en vergeving. James Faulkner zet een krachtige, doorleefde Paulus neer, terwijl Jim Caviezel Lucas speelt met een rustige intensiteit. De film is somber, zwaar en zonder sensatie, maar juist daardoor is die erg geloofwaardig. Het is geen spektakelstuk, zoals bijvoorbeeld Ben-Hur, maar een film die je uitnodigt om stil te worden en te luisteren. Het is een somber, ontroerend portret van een van de belangrijkste figuren van de vroege kerk. En deze film raakt ook echt grote thema's, zoals vergeving in een wereld vol geweld, volharding onder vervolging, de kracht van liefde boven vraag en de vraag hoe je als christen leeft in een vijandige samenleving. Ook vandaag de dag nog heel erg actueel. De Los Angeles Times heeft bijvoorbeeld noemt het een urgente nadruk op Christus, een boodschap van opofferende liefde. De filmische stijl van deze film is donker, intiem en sfeervol. Veel scènes spelen zich af in de gevangenis, waar licht en schaduw een bijna schilderachtige rol spelen. De film kiest bewust voor rust, diepgang en menselijkheid in plaats van actie of spektakel. Al met al is het een stille, krachtige en diep spirituele film. Geen makkelijke kost, maar wel een film die blijft hangen. En voor luisteraars die houden van Bijbelse verhalen, historisch drama's of films die je aan het denken zitten, zou ik deze film echt aan willen raden. Het is een film die niet schreeuwt, maar fluistert en juist daardoor raakt. Je kunt deze film onder andere zien op Netflix of huren of kopen bij Amazon Prime Video. En dan gaan we zo weer verder met muziek. We gaan luisteren naar een nummer dat wereldwijd al jaren mensen raakt. Go West High on That Mountain. Het werd oorspronkelijk geschreven door Vince Gill, maar in deze live versie tilt Carrie Underwood het naar een ander niveau. Carrie Underwood, je kent haar misschien. Zij is doorgebroken toen ze winnaar werd van American Idol in 2005. Carrie staat bekend als een van de krachtigste stemmen in de country gospelwereld. Ze groeide op in een kleine kerk in Oklahoma, waar ze al jong zong in het koor. Die achtergrond hoor je terug in alles wat ze doet. Haar stem draagt emotie, geloof en kwetsbaarheid tegelijk. In deze live-uitvoering van Go Rest High on That Mountain hoor je hoe ze elk woord laat landen. Het is een lied over verlies, maar ook over thuiskomen. Over rust vinden bij God. Over het vertrouwen dat het verhaal niet eindigt bij de dood. Het is een nummer dat troost biedt, juist omdat het eerlijk is over pijn en over hoop. Daarna schakelen we door naar een klassieker die bijna iedereen kent.
Turn, Turn, Turn van The Byrds. Een nummer dat niet zomaar een liedje is, maar bijna letterlijk uit de Bijbel komt. De tekst is gebaseerd op Prediker 3, Voor alles is een tijd. De band zette deze eeuwenoude wijsheid om in muziek en maakte er een wereldhit van. Het is een lied dat je eraan herinnert dat het leven ritmes kent. Tijden van vreugde, tijden van verdriet, tijden van bouwen en tijden van loslaten. En precies daar sluit onze overdenking straks op aan. Dus als je deze twee nummers naast elkaar zet, hoor je eigenlijk één boodschap. Het leven is vol seizoenen. Carrie Underwood zingt over het loslaten en The Byrds zingen over de tijd die God geeft voor elke fase in het leven. Prediker zegt het zo mooi. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Misschien herken je dat wel in je eigen leven. Dat je soms midden in een seizoen zit dat je niet hebt gekozen, maar wel je wel doorheen moet. Laten we daarom straks stilstaan in de overdenking. Maar eerst muziek. Hier is Carrie Underwood met het prachtige Go West High on the Mountain, gevolgd door The Byrds met Turn, Turn, Turn.

Dat was Turn, Turn, Turn van The Birds. En daarvoor Carrie Underwood met Go Rest High on That Mountain. Dan zijn we nu toegekomen aan de overdenking. En wat ik in het begin ook al aangaf, we hebben een wat uitgebreidere overdenking, omdat we deze keer geen gasten in de studio hebben naar aanleiding van de vakanties. En de overdenking gaat vandaag over Prediker 3. En Prediker 3 is de tekst waar je eigenlijk net naar geluisterd hebt in het nummer van The Birds. En soms zijn er van die liedjes die niet alleen mooi klinken, maar ook iets in je ziel aanraken. En ja, dit nummer van The Birds is zo'n liedje. Het is bijzonder, want bijna de hele tekst komt rechtstreeks uit het boek Prediker uit de Bijbel. Het is een van de meest poëtische hoofdstukken uit de Bijbel. En dan wil ik even wat meer achtergrondinformatie geven over het boek Prediker. En Prediker betekent eigenlijk spreker tot de gemeente. Het is een van de meest bijzondere boeken van de Bijbel. Het wijkt qua toon sterk af van andere wijsheidsboeken, zoals Spreuken. Waar Spreuken vaak spreekt in zekerheden, stelt Prediker juist vragen. Grote vragen, eerlijke vragen en soms ook rauwe vragen. En het thema eigenlijk van dit boek is samengevat de zoektocht naar zin. Prediker onderzoekt het leven zoals het echt is. Vol schoonheid, vol vergankelijkheid, vol momenten die we soms ook helemaal niet begrijpen. Het beroemde woord ijdelheid of lucht en leegte komt steeds terug. Het betekent niet dat het leven zinloos is, maar dat het vluchtig, onvoorspelbaar en niet volledig te beheersen is. Het gaat over de seizoenen van het leven. Het hoofdstuk dat de Birds bijna letterlijk op muziek zetten is het hart van het boek. Het zegt: het leven bestaat uit tijden. Niet één tijd, niet één emotie, niet één fase, maar een ritme van seizoenen die elkaar afwisselen. Dat maakt Prediker zo herkenbaar voor jou en voor mij. Het benoemt wat wij allemaal ervaren. Het is wijsheid met beide benen op de grond. Prediker is geen boek dat alles gladstrijkt. Het is eerlijk over onrecht, over lijden, de grenzen van menselijke wijsheid en het feit dat we gewoon niet alles kunnen verklaren. Maar juist in die eerlijkheid klinkt een zachte, diepe wijsheid. Leef bewust, leef dankbaar en leef dicht bij God, ook als je het niet begrijpt. Een van de meest terugkerende gedachten in Prediker is dat de mens geen controle heeft. Wij hebben niet de controle over ons leven. We hebben niet de controle over de adem die we inademen. Wij zijn afhankelijk. We kunnen plannen, bouwen, sparen, werken. Maar uiteindelijk is het leven groter dan wij zelf. Dat klinkt misschien somber, maar het kan ook een uitnodiging zijn. Laat los wat je niet kunt sturen. En vertrouw op God die het geheel overziet. God werkt in elk seizoen van het leven. God is aanwezig in al die tijden. Niet alleen in de mooie momenten, maar ook in de moeilijke momenten. In het verdriet. God is geen God van één seizoen, maar van alle seizoenen. De kernboodschap is eigenlijk: leef met eerbied voor God. Dat geeft richting aan je leven. Aan het einde komt Prediker tot zijn conclusie: vrees God en houd zijn geboden. Dat betekent niet bang zijn, maar hem serieus nemen, zijn wijsheid zoeken, leven vanuit vertrouwen. Je laten leiden door zijn liefde en geboden. Het is alsof Prediker zegt: het leven is te groot om zonder God te leven en te mooi om zonder hem er doorheen te gaan. Prediker nodigt je uit. Leef in vertrouwen. Zelfs wanneer het leven vragen oproept. En dit is het eerste gedeelte van onze overdenking. We gaan straks verder met het tweede gedeelte. Maar eerst wil ik graag nog een nummer draaien. Even een mooi muzikaal moment. Het is het nummer dat de afgelopen jaren voor heel veel mensen betekenis heeft gekregen. Namelijk Oceans van Hillsong. Het is geen lied dat je zomaar op de achtergrond laat staan. Het is een nummer dat je meeneemt in vertrouwen. Juist wanneer het leven vragen stelt. Juist in die seizoenen. Loop in vertrouwen over het water, net zoals Petrus. Het is geschreven in een periode waarin de band zelf door onzekere tijden ging. Dat hoor je terug in dit nummer. Het is eerlijk, het is zoekend, maar het is ook echt vol verwachting. Niet zweverig, maar heel menselijk. Het raakt aan dat punt waar geloof en dagelijkse realiteit elkaar ontmoeten. Dus voordat we weer verder gaan met onze overdenking uit Prediker, wil ik graag eerst dit nummer draaien. Het is een prachtig nummer dat heel veel mensen heeft bemoedigd. Hier luister naar Oceans van Hillsong.

0: We zijn weer terug bij het laatste gedeelte van onze overdenking uit Prediker. Waarom sluit Turn, Turn, Turn van de Birds zo goed aan bij dit Bijbelboek? Het nummer vangt precies de geest van Prediker. Het leven draait, verandert, verschuift en wij bewegen mee. Niet alles is maakbaar, maar alles heeft zijn tijd. En in al die tijden is God aanwezig. God blijft dezelfde. Zijn trouw verandert niet, ook al verandert alles om ons heen. Prediker zegt, er is een tijd voor alles. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om los te laten. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Hé, dit klinkt eigenlijk wel helemaal als de tekst van de Birds. Het leven is geen rechte lijn. Het is een beweging, een ritme, een afwisseling van seizoenen. En dat is precies wat Turn, Turn, Turn zo mooi laat horen. Dat het leven draait, verandert en verschuift. Dat we niet in één seizoen blijven, hoe donker of hoe licht het ook is. Dat God ons door elk seizoen heen draagt, zelfs als wij het ritme even kwijt zijn. Misschien zit jij vandaag in een seizoen dat je niet hebt gekozen. Een tijd van verlies, van wachten of van vragen. Of misschien juist in een tijd van groei, van vreugde en van nieuwe kansen. Wat Prediker ons wil leren is dit. Geen enkel seizoen is zinloos. God werkt in elk van die tijden. Met elk seizoen heeft Hij een doel. Hij laat niets verloren gaan. Hij werkt overal doorheen. En misschien is dat wel de grootste troost. Dat de tijden veranderen, maar God niet. Zijn liefde blijft. Zijn trouw blijft. Zijn nabijheid blijft in elk seizoen van je leven. Laten we daar de komende dagen eens bij stilstaan. We gaan zo luisteren naar twee nummers die elk op hun eigen manier iets laten horen van vertrouwen en aanbidding. We beginnen met Lord Hold Me Through the Storm, een lied dat heel eerlijk is over het leven, zoals het soms kan zijn. Onrustig, stormachtig, vol vragen. Maar tegelijk klinkt er dat eenvoudige gebed doorheen. Heer, blijf bij me, juist nu. Het is een nummer dat je niet naar beneden trekt, maar je juist helpt om even op adem te komen. Daarna schakelen we door naar Prijs Adonai uit de opwekkingsbundel nummer 638. Dit lied is geschreven door Paul Bellocci, een bekende aanbiddingsleider en songwriter die wereldwijd veel invloed heeft gehad in de worshipmuziek. De Nederlandse vertaling die wij kennen en waar we zo naar gaan luisteren uit de opwekkingsbundel is gebaseerd op zijn nummer Praise Adonai. Het is een lied dat je meeneemt van het alledaagse naar het aanbidden van God. Eenvoudig, krachtig en heel toegankelijk. Geen ingewikkelde taal, maar een duidelijke uitnodiging om je blik omhoog te richten. Hier is eerst Lord Hold Me Through the Storm en daarna Praise Adonai.
1: Lord, the wind is loud and my footing isn't steady. I thought I could stand on my own, but the storm keeps pulling me under. I'm not asking for the waves to stop. I'm asking you to stay close. Hold me here.

We gaan zo richting het tweede uur van Celebration hier op Radio Spannenburg of RTV Spannenburg. In dat uur hebben we weer genoeg moois voor je klaarstaan. Natuurlijk hoor je straks onze evenementenkalender met activiteiten uit de regio. En we draaien een verzoeknummer van Silke uit Bolsward. Altijd leuk om te horen wat luisteraars zelf aandragen. Maar voordat we de klok van 1 uur aantikken, sluiten we dit eerste uur af met twee prachtige nummers. Eerst Halleluja, We Shall Rise uit de Gator Homecoming-serie. Zo'n lied dat je meteen meeneemt in die warme, volle koorklank waar Gator zo bekend om is. En daarna hoor je een bijzondere symfonische uitvoering van Thy Word door Michael W. Smith. Hij was vorige week trouwens nog in Nederland bij de EO Jongerendag. Een versie van dit nummer die het lied nog dieper geeft, nog meer diepte geeft eigenlijk, zonder dat het zijn eenvoud verliest. Blijf dus vooral bij ons, want uur 2 zit straks weer vol inspiratie, muziek en mooie momenten. Maar nu eerst Halleluja, We Shall Rise door Gator, gevolgd door Thy Word Symphonies van Michael W. Smith.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
2: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's, en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt, is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
1: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen, tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, hallo, welkom bij uur 2 van Celebration hier op Radio Spannenburg. Fijn dat je nog steeds met ons meeluistert. In dit tweede uur gaan we verder met mooie muziek, inspiratie en natuurlijk de vertrouwde rubrieken die je van ons gewend bent. We beginnen met een artieste die in de jaren 70 en 80 een heel eigen plek veroverde in de pop- en gospelwereld. Kay Coltrane. Ze werd geboren in Wisconsin, maar heeft Nederlandse roots en woonde later zelfs een tijdje in Nederland. Kay staat bekend om haar krachtige stem, haar virtuose pianospel en haar mix van pop, soul en gospel-invloeden. Go Like Elijah is misschien wel haar bekendste nummer. Energiek, vol overtuiging en met die typische Coltrane drive die je meteen herkent. En zeg nou zelf, wie wil dat nou niet? Net als de profeet Elia naar de hemel opstijgen met paard en wagen. Misschien ken je ook wel het prachtige nummer van haar, You Were My Friend. En na dit nummer, Go Like Elijah, schakelen we door naar een rustiger, intiemer moment met Michael W. Smith en het nummer Draw Me Close. Een lied dat al jaren wordt gezongen in kerken over de hele wereld en dat nog steeds raakt door zijn eenvoud en oprechtheid.

zijn toegekomen aan de evenementenkalender. En wat wel even leuk is om te noemen, afgelopen maand tijdens Pinksteren was er opwekking, Pinksterfestival. En tijdens dit festival waren er zo'n 65.000 bezoekers, en waaronder zo'n 30.000 jongeren. Dus wel geslaagd, zou je denken. En nou gaan we even kijken wat er de komende maanden weer allemaal te doen is in de omgeving op christelijk gebied. Mocht je zelf iets weten, stuur het dan naar info@radiospannenburg.nl. Eens even kijken. Zingen in de zomer in Urk in juli en augustus zijn de wekelijkse zomerconcerten met samenzang, koren en muzici. En de locatie is de Bethelkerk in Urk. Dan 21 juni in Jistrum is er New Creation Gospel Choir en Band. Ook 21 juni in Broeksterwoude de Young Christian Singers. 28 juni in Wartena Voices of Faith. Ook 28 juni in Houlerwijk New Creation Gospel Choir en Band. 28 juni in Drijber Stricta Via. 5 juli in Lollum Voices of Faith. Ook 5 juli in Nieuwzeil The Lightning Stars. En 26 juli in Snake Reprise in Time. Dan zijn er nog een paar grote landelijke events die ik wil noemen. Ze zijn niet direct in de regio, maar misschien wel heel erg interessant. En dat is Symphony of Praise. Dat is 26 tot en met 28 juni. En dat is symfonische worship in Veenendaal, Hogeveen en Barendrecht. Dan Zera Worship Festival van 21 tot en met 23 augustus. 50 uur aan één stuk aanbidding in Zeewolde. En jawel, CC Winans en Charity Gill. Zij komen naar Nederland. 26 augustus is er een enorme grote worship night in Ahoy, Rotterdam. Dus zet ze in de agenda en nodig eventueel iemand uit. Dit was voor nu de eventkalender. En blijf luisteren naar Celebration. Dan ga ik eens even kijken wat we nu voor jullie als volgende hebben klaarstaan. We beginnen met een lied dat je meteen stilzet bij wie God is. Het is het nummer God en God alleen. Gezongen door het christelijke koor Yidalgayu. Is zo'n nummer dat je even optilt uit de drukte van de dag. Het herinnert je eraan dat alles wat wij doen, alles wat wij zijn, uiteindelijk rust in zijn handen. De kracht van koorzang, de eenvoud van de tekst. Het komt samen in een moment van aanbidding dat je raakt zonder dat het ingewikkeld hoeft te zijn. En vanuit die rust en dat besef gaan we door naar een lied dat voor heel veel mensen een anker is geworden. The Goodness of God van Battle Music. Een nummer dat zingt over de trouw en de goedheid van God. Die is niet afhankelijk van omstandigheden. Het is echt een prachtig nummer. Maar nu eerst God en God alleen en daarna Battle Music met The Goodness of God.

We zijn toegekomen aan het verzoeknummer. En dit keer is dat van Silke uit Bolsward. Zij heeft gekozen voor het nummer Littekens van Martijn Buwalda. En Silke zegt hierover: de reden waarom ik dit lied zo mooi vind, is dat het mij herinnert dat we niet perfect hoeven te zijn om bij God te komen. En eigenlijk ook niet in de maatschappij. We mogen eerlijk met onze zwaktes naar God gaan en hem ons laten vullen, omdat hij juist heeft beloofd sterk te zijn in onze zwakheid. Ook in een tijd vol prestatiedruk mogen we onze littekens aan elkaar laten zien. Iedereen draagt littekens met zich mee, alleen zien ze er bij ieder mens anders uit. Ze vertellen juist iets over wat we hebben meegemaakt en over de strijd waarin God ons heeft gedragen. Juist daardoor mogen we elkaar bemoedigen en oprecht, eerlijk en puur met elkaar omgaan. En dat heeft onze samenleving echt hard nodig. Echt een hele mooie motivatie van Silke. En Littekens is dus geschreven door Martijn Buwalda. En ja, Silke zegt hier ook over: het is een lied van iemand. Martijn is iemand die woorden weet te vinden die raken, die troosten en tegelijk eerlijk durven te zijn. Hij schrijft geen liederen om te imponeren, maar om je mee te nemen naar dat stille plekje waar geloof en leven elkaar ontmoeten. Geniet van dit prachtige nummer.

Ik noemde het straks al even, maar in deze aflevering hebben we extra veel muziek, omdat we in verband met de vakantie geen gasten in de studio hebben. Dus even kijken. We hebben nu twee sterke worshipnummers achter elkaar. We beginnen met Jesus Paid It All in de uitvoering van Kim Walker-Smith. Een nummer dat niet overdreven groot hoeft te doen om binnen te komen. Het is puur, eerlijk en muzikaal precies goed. Een stem die draagt, een band die de ruimte laat en een boodschap die staat als een huis. Daarna schakelen we door naar Insulvation. Matt vult dit huis met uw glorie. Live klinkt dit nummer altijd alsof het de zaal optilt. Energiek, vol verwachting en met die typische Insulvation drive die je meteen meeneemt. Twee nummers die elk op hun eigen manier laten horen wat worship kan doen. Hier zijn Kim Walker-Smith en Insulvation.

We zijn bijna aan het einde gekomen van deze vierde aflevering van Celebration. Maar voordat we gaan afronden, hebben we nog vier prachtige nummers voor je klaarstaan in twee blokken. Nummers die elk op hun eigen manier iets vertellen over trouw, vasthouden en genade die niet loslaat. We beginnen met Why Me Lord in de uitvoering van Alara Faith. Een nummer dat je even stilzet. Het stelt die ene vraag die we allemaal herkennen. Waarom ik? Waarom overkomt mij dit? Alara zingt het met een eerlijkheid die je raakt, zonder opsmuk, gewoon recht uit het hart. En daarna schakelen we door naar Matt Redman met You Never Let Go. Een lied dat je meeneemt in dat vaste vertrouwen dat God je niet loslaat. Hij houdt vast. Hij laat niet los. Niet midden in de storm, niet in de nacht, niet wanneer het schuurt. Muzikaal sterk en textueel stevig. Blijf dus nog eventjes hier, want we hebben nog prachtige nummers. We beginnen met Alara Faith en Matt Redman.

hoop dat jullie net zo genoten hebben van deze 12 verschillende nummers. Maar hele, ja, hele mooie nummers, krachtige nummers. Nou, nu zijn we toch echt bijna aan het einde gekomen. Er staan nog 2 mooie songs voor je klaar. En we vinden het altijd leuk om te horen wat er bij jullie leeft. En daarom nodig ik je heel graag uit om mee te denken en mee te doen. Heb je een event dat eraan komt? Iets dat je graag onder de aandacht wilt brengen? Of misschien een bijzonder moment dat je wilt delen? Laat het ons weten. Ook voor verzoeknummers staan we open. Of het nu een lied is dat je raakt, een favoriet die je al lang niet hebt gehoord, of iets dat perfect past bij een speciale gelegenheid, geef het door op de site of op info@radiospannenburg.nl. Je kunt ook kijken op Radio Spannenburg op de website en dan naar Celebration gaan. Een korte boodschap, een leuke groet of gewoon even laten weten dat je luistert. Het wordt allemaal gewaardeerd en het maakt het programma nog persoonlijker. Nou, nu zijn we echt aan het einde gekomen van deze 4e aflevering van Celebration. Straks hoor je dus nog 2 mooie nummers om de uitzending mee af te sluiten. Maar eerst even dit. De herhaling van deze aflevering hoor je dinsdag 23 juni om 6 uur. En de volgende nieuwe aflevering staat gepland voor 19 juli. Dan zijn we er weer met muziek, verhalen en natuurlijk nieuwe gasten in de studio. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren, voor het meeleven en voor het delen van je zondagmiddag met ons. Anne de Jong, nogmaals dank voor wat je doet in de techniek. En we sluiten af met 2 liederen die hoop en rust ademen. Als eerste Cela met het nummer Een toekomst vol van hoop. Een lied dat je eraan herinnert dat God altijd verder kijkt dan vandaag. En daarna een prachtige instrumentale versie van 10.000 Reasons of Bless the Lord van Matt Redman. Muziek die je even laat landen voordat we de uitzending echt loslaten. Hier zijn Cela en Matt Redman. Fijn dat je erbij was en tot de volgende keer.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, testie en twa. Je luistert even naar je radio Spannenburg, de streek om erop van de Friese Maren, RTV Spannenburg. Het is momenteel 8 minuten uur 8 op deze 10 juni. Op deze 23e juli van het jaar 2020, live vanuit de tuinstudio hier vanuit Gastelon. Ik ademt een goeie joen.
1: Goeie joen, zie.
0: Hoe is het met jou?
1: Nou, ik zit wel lekker op het troontje, dus ik vermaak je me wel.
0: Ja, nou, dat ligt erop, jong. Heb je er nou wat beleefd met deze warme dagen?
1: Ja, zweten.
0: Zweten, zweten. Ja, dat hebben we alle wel ding, denk ik, hè. Nou, we gaan eerst maar eens een stukje muziek draaien. We zitten momenteel vanuit de tuinstudio hier vanuit de Bosken van Gastelon.
2: Ja, als je hem trouwens wat chillen hier of zo, het kan gebeuren. Want we hebben de tuinstudio mooi buiten staan.
0: Ja.
2: Het scheelt me een jasje, hoor.
0: Nou, sowieso is ook geen jas, hoor. Maar ja, het is afgeschrikkelijk warm. Ik zou met hem maar even mooi buiten zitten. Dus we hebben de draaitafels even buiten zetten. En nou ja, mooi is er wel wat van deze t-shirt doen, hè?
1: Ja, komt altijd goed, hè? Komt
0: zeker. Goed. Nou, ik heb wat muziek van over vinyl van jouw en alle keer piratenmuziek. Goud van oud, luister maar mooi. En voor de fysiek is natuurlijk 06-249-15-603. Dat is 06-249-15-603. Live op deze t-shirt tune tot de klok van 10 uur. Maar wat gezellige muziek. En ik zeg, luister maar mooi. De volgende plaats, BZN en Rocking the Trolls. En ik wens je gewoon goeie joen.

0: wat wie dit voor hitje Arend?
1: Dat om mij?
0: Ja, dat vreeg ik daar.
2: Nou, dan moet ik hem eerst stopje. Dan kijk ik misschien ook lezen. Ik heb geen idee, jong.
0: Boston en More Than a Feeling. Het is 1 minuut voor jou en Jochenen. Ja, wie ik jou weer ver, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. 1 minuut voor jou en Jochenen. Dus je luistert naar je RTV Spannenburg. Het head van de Friese Maren. De streekomroep van de Friese Maren. Maar nou, muziek aan het haal tot de klok van 10 horen. Maar wat een gezellige muziek op deze teaser te doen. En voor de versiekjes 0-6, 12 jou en Jochen, 1-4, 6-0-3. Zag hier aan. Ik even een plaatsje omvregen. Dat moest even hier van het Zillertaler. Soetsen jagen we het. Maar ik kom heute nacht op Bussel zu dir. Nou, mijn Duits is net zo heel erg best. Maar we hebben de plaatsje iedereen bijzocht. En hij werd even speciaal voor de andere jongeraard van Ute Balk. En bedankt voor dien versiekje. En kom meteen om met deze versiekjes. 0-6, 12 jou en Jochen, 1-4, 6-0-3.

0: de boot op het Tjoekomar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.0 FM.

0: dikke instrumentale hits hier bij RTV Spannenburg. Het hert van de Friske Maren. Nou, mooi muzikaal te halen live tot de klok van 10 uur. Maar wat gezellige muziek verder. Jongen hard verder. Elsenie en Dieter Marvol Jere. Je luistert eens even naar je Radio Spannenburg. Het hert van de Friske Maren. En verder een versiekje. KM bel je. Deze kant op 06 12 jou en Jochen. 14 6 0 traaien. Live en rechtstreeks vanuit het Bosk van Gastelum hier. We zitten momenteel vanuit de Tu-studio. We hebben het mengpaneel Butendel zetten. Het is prachtig mooi waar, Buten.
1: Ja, fiesten te warm.
0: Ik doe direct de jas maar om aan.
1: Ja, dat is zo de jas maar om. Tomme.
0: Nee. Wij gaan even terug naar onze website radiospannenburg.nl bij de agendapagina. Wat is er al te doen in de regio? Iedere week is dit hier een verse Utgens-agenda, verder kleren. En mailt in Utgen-tips naar info@abstaatje radiospannenburg.nl. We beginnen uit het dwarfsfeest in Itzkenhuizen. Op tongensje 24 juni begint het dwarfsfeest in Itzkenhuizen. Mijn bingo, jazeker.
1: Bingo.
0: Esto bingo.
1: Ja, ik hier twee rijtjes vol.
0: Juist. Het begint om kwartier uur, San. Jongens, op vreed begint het om 2 uur al, maar in de viswedstrijd. Nou, dat wordt warmvisk in de basisschool Ben is dat. En op het programma is dat in de haven van Itzkenhuizen.
1: Oh, dat vind ik nou wel weer jammer. Ik denk, we kennen die wel even op, Jan. Maar dat wordt dus niks.
0: Nee, ik zit net op de basisschool in Itzkenhuizen.
1: Nee, dat jerk krijg.
0: Maar we zijn dat waarberichtje over vreed San, 30 graden. Dus ik zou zeggen, genoeg drinken en goed insmaren en zo volle mogelijk de verkoeling op ziekje. Dus dan kan je beter maar bij de viskingen lezen, denk ik.
1: Nou ja, één voordeel heeft wel. Als een eitje was bakken, kan je gewoon aan de bakplaat maar nemen naar buiten. No?
0: Ja, klopt, ja. Nou, dat hoor je wat, hè?
1: Ja, dus ik hoor wel leuk.
0: Van die cowboyverhalen.
1: Nee,
0: om Jelver 4 van start de autopuzzelrit. Oormelding en op vreed tolen voeren bij Sjoukje Bultsma. Het telefoonnummer staat op onze website. Daarna is de feest met DJ Johnny. En dan wordt er een winnaar van de puzzelrit bekendmaken. Sneur start om Jelver 11. Mijn jeugdboels toernooi. Achter de Chelp. Van nou Jelver 12 binnen de kinderactiviteiten. En om Jelver 13 begint Kratje Curling. Mijn muzikale afsluiting wordt verzorgd door Arne de Jong Klasina, DJ Fire King.
1: Wacht even, Kratje Curling? Hij staat een kratje bier en dan moest ook zien hoe ze vier mogen
0: keilen. Ja, nou, de herstel keuring, dat is normaal altijd maar zo'n bal, maar ik denk dat is nou maar een kratje bier herst dan.
1: Oh, lachen?
0: Ja, nou, dat heb ik nog nooit betaald, dat kennen wij gewoon een keer anders.
1: Ja, best.
0: Dus
1: dolle.
0: Dan gingen ze de brommen rieten, vreed zou je de stoof, vreed de midden. Dus dan moest je iets kunnen huizen, daar misschien maar eens van dan.
1: Ja, geweldig. Ja, misschien wel.
0: Ja, nou, we zat Jan. Meer is de lijst op onze website radiospannenburg.nl bij de agendapagina. Alle leuke dingen wat er dan is in onze regio. Nooit nice van Jochen Hoer, dan hebben we het nog eventjes natuurlijk over de Siepelsneun. Dat is hier komende sneun in Sleert. Maar een jaarmarkt, een oldtimer show en van alle leuke dingen binnen dat te beleven in Sleert. Het waar dat zat het nou ziet dat ik hartstikke goed te grow een gratis 30.
1: Ja, dat is beter dan de vreed. Als we daar een beetje om stolken zes.
0: Ja,
1: maar in je voordeel bij Sippelsneun, dan zit wat je in het water, hoor.
0: Ja, zij is de.
1: Ik zal altijd een doekje nemen, hoor.
0: Zij is. Wij gaan eerst een stukje muziek draaien. Als het nice van Jochen horen, heeft nog een kritieke muziek. En daarna binnen wij door met 12 woorden van muzikaal onthaal. Live op deze T-shirt, RTV Spannenburg. En bel je meteen verder fysiek is deze kant op on. 06 12 jou en Jochen, 14 6 0 treien. De volgende plaat is hier van Herman van Veentjes en Sien Hilversum 3. Ja, het bestuurt al lang het meer helaas, maar hij heeft er wel een heel mooi plaat van maken. Herman van Veen en Sien Hilversum 3. En goeie joen, RTV Spannenburg, mooi muzikaal onthaal. En goeie joen.

0: Sorry, Siepje. Ik ging net in de gaten. Dat is toch wel onderdrukt hier.
1: Een mooi deuntje hebben wij eventjes, hè? Je lust nou steeds eventjes naar je Radio Spannenburg, RTV Spannenburg. Het hert van de Frieske Maren. Nou, mooi muzikant haal live van je Arend. En mooi Siep achter de drumstel tot de klok van 10 uur. Mooi wat gezellige muziek.
0: Drumstel?
1: Ja, we zitten achter het drumstel, toch?
0: Nou ja, ik zie wat was Kiev. Ja. De kerst op zich wel op trommelie, maar ik denk dat ik dat dit net zo leuk vind.
1: Oh, nou ja, zouden we aan de... Je kan even...
0: Maar ken ik dan de fluit spelen of de trombone?
1: Nee. Nee,
0: oh, nee, ik denk dat we het maar met plaatjes horen. Ja, een beetje lullen. Dat kennen we sowieso wel, maar dat maakt niks.
1: We het maar mooi bij een stukje vinyl horen, denk ik. Dat is volle better, hè? Ja, we hebben nog, nog een fysieke keerlist in. Dat is voor meneer Snorremans. Maar die komt even nooit naar huis van Njoch van Oeren. Want ons kennen de plaat net helemaal draaien en dat is zonde. No?
0: Ik lood die direct, Siep. Ik lood die direct.
1: Ja. Verder fysiek is geen bel naar de studio vanuit Wiekelwaai. Vanuit het Bosk van Gastelon. 06 12 jaar jongen. 14 6 0 3 live op deze T-shirt. Tot de klok van 10 uur. Muzikaal taal live hier bij Radio Spannenburg. Zorg op onze website Radio Spannenburg. Voor het laatste nieuws uit Dien regio natuurlijk. En al de radio lekker rond. Succes. Tot de klok van 10 uur. Mooi wat gezellige muziek. Wat piratenmuziek. Wat goud van oud. Alles draaien wel eens. Wat troco in. Een gezellige muziekmix hebben we ook geleerd in. Nee, ik heb er net een mooi aan, hè?
0: Nee, ik heb trouwens nog wel een mededeling.
1: Ja.
0: Voor u zijn maat, niet op de brommers voet binnen. Met nou een bier, kutman.
1: Nou, dat kan altijd even, hè?
0: Ik hoop dat ze dit jaren, denk het net, trots grutte lawaai wat ze altijd op die dingen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de Commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Een hele goeie, je luistert naar je RTV Spannenburg, het hert van de Friese Gemaren. Het is 7 minuten nu Jochen, 8 minuten nu Jochen op deze 23 juni van het jaar 2026. Ik wens je een hele goeie joen en ik alvast een goed weekend op deze t-shirt joen.
1: Jongen, er moest nog draaien daar.
0: Oh, je dacht het Arend.
1: Ja, ja. Hey, ho, mon is wel breek de eend, hè?
0: Breek de eend?
1: Ja, breek de week.
0: Breek de week, hè, bedoel je?
1: Ja, sorry, ik versprek me even keihard.
0: Oké. Verder fysiek is kan je bellen richting de studio Jerrien Wiekelwaar vanuit het Bosk van Gastelaan. 06, 12 jou en Jochen, IFIF, 6-0-3, live op deze t-shirt, maar wat gezellige muziek, wat piratenhits. Wat goud van oud, van alles draaien we eventjes, dus... Zat wel aan wat. Heb je nou wat te vertellen?
1: Nou, ik zou de krant even willen lezen.
0: Ja.
1: Maar het verske wat we zien krijgen, afspiel, hè, wie de band zonder naam. Nee, band zonder naam.
0: Ja.
1: Maar je Silverlina? Zie ik dat
0: Seville,
1: goed?
0: Seville, ja.
1: Of Seville. Ja. Jongen, waarom het naam ik al die vierste moeilijk wezen?
0: Ja, dat weet ik niet, Arend. Maar dat wie nog een versiekje een van Mr. Snormans. Ik wil de Zolikskoning van Friesland.
1: Ja, Mijnheid.
0: Ja.
1: Die man die zit weer een tent op te bouwen of zo. Ik weet net wat die jongen...
0: Oh, dat is nou wel waar voor dat je dat mond dan met het wan dan...
1: Ja, daarom. Met de jood en mond, hè?
0: Ja, zeker. Hij zei, hey, Dio, heel en wat. Hij zei, kerst even bezig zijn waar je mooi Back in the Trolls. Nou, ik heb hem even even voorbij zag. Hier wel draait Rocking the Trolls, wie dat, denk ik, als de bedoelde. Die hingen we al in het eerste oer eruit, dus vandaar gingen we even bezig zijn. Maar Sevilla eruit, ik hoop dat ze goed is. En anders dan jaren we het nog wel eventjes mijn fysiekje van nou die kant. Bel je deze kamer zijn opbouwen, dus verder fysiekje is 06, 12 jou nog een INVF 6-0 draaien. Ik, Johannes de Vries, daarvan uit allemaal een bijzonder goeioen. En als dan een mooie plaat was, jaren Johannes, nou dan jaren we het wel eventjes, hè. 06, 12 jou nog een INVF 6-0 draaien. We gaan eerst via mijn stiekje muziek. En samen met die meld naar een heel Siepelsneun, dat is komende sneun in Sleert. En Arend, wie er alles van nou gekeerd?
1: Nou, dat denk ik zo. Ik zal me eerst nog even wat informatie opzien.
0: Nou, doe dat.
1: Maar Siep, we gaan je zo meteen, omdat het zo mooi waar is, nog een Hollandse hit en een lekkere warme polka, toch?
0: Jazeker.
1: Oké, daar hoor ik het, jongen. Daar hoor ik het, jongen.
0: Nu stiekem gekregen van Maywoods.

zie, hier is koffie. Nou, ik vind er geen flikker aan. Eerlijk gezegd, niks. Dat is een oude zakkerijdige kerel. Ik denk dat die een vrouwelijke hormonen te veel heeft. En wat moet je met zo'n idioot?

Steen 2. Kijk eens even op de klokkie. Het is weer tijd voor een onmurdig dikke

0: om voor jou roeren kwijt in Droegenwest.
1: Oh, sorry.
0: Goh.
1: Arend Jolle om voor jou roeren allemaal in Droegenwest. Nou, dan wist dat het wel.
0: Dat is toch lekker? Dat is toch lekker?
1: Ja, het is 4 minuten door Jelbert zien. Je luistert naar je RTV Spannenburg. Het head van de Frieske Maren. Nou, maar je muzikaal taal had ik leuk van het zien horen. Maar wat gezellige muziek vanuit deze studio. Hier uit Wiekelboy. Vanuit het bosk van Gasterloon. Ja, we krijgen een dikke hit eruit van Drukwerk en Caroline. Uiteraard hier van nou 44 toeren. En voor de fysiekjes bel je deze kant maar eens een op Polen. Of Sjoeren, Epke 06 12 Jochen 14 0 draaien. Dat is 06 1249 15 6 0 draaien. Wij gaan terug naar onze website radiospannenburg.nl bij de eindepagina. Dat zijn ook leuke dingen wat te beleven is in onze regio. We beginnen naar je Siepelsneuren zoals beloofd en het Tuinfeest in Sleert. In het centrum van Sleert wordt op sneeuw zondag 20 juni Siepelsneuren houden. Vanuit 10 uur, muis tot 4 voor de jongens, is er een iermerken met diverse kramen. Ik ben het optredens van Wotkapel Sjans in de stad Sleert. Verbijen is er van 3 tot 4 een tuintfeest met onder meer ballonnen, clownen, sminken en springkussens. De organisatie nodigt jong en oud uit om langs te komen. Oerdaai is er dus ik de historische kijkdag. Dat is sneeuw en zondag juni. Dat is der voorbij het kanon. Dan binnen der sleeboten, trekkers, kranen, motoren, verkoopkramen en kofferbakverkeep. En dat is vanuit Sienoeren en organiseert toch de Vrienden van de Krukas. Dus dan moeten we helemaal de trekker Arend.
2: Nou, met de eerste manier als ik vrij krijg.
1: Ja, dan kan je alleen vrij krijgen van die oren. We vreten bij deze even Arend, die is sneeuw vrij Arnold.
2: Oh, nou, ik zal wel in jaren als het zo is.
1: Ja, nee,
2: maar ik heb geen trekker, Siep, dus dat wordt niks.
1: Ik kost op een brommer.
2: Ja, dat zou ik kennen, ja.
1: Zoek dat maar dan. Maar in ieder geval dus dit weekend Siepelsneuren in Sleert. Oude trekkers, motoren, auto's, neem het maar op, brommers. Daarbij Sleert en in het dorp zelf, ik zeg in het dorp, in de stad zelf, hè. Nou hebben we meestal Sleert aan.
2: Ja, mijn doos is dorp, maar dat vind ik op zich, ik wil een beetje.
1: Nee, het is
2: Sleert is een stad, maar het is een liedje en een ballen.
1: Ja, maar Kleer, het is een stad. Dus en in de stad zelf, daarbinnen is ik een leuke merk daar voor de jongeren had. Daar ben ik diverse kramen, dus geen dit weekend naar je Siepelsneuren in Sleert. Jongens, wat het uitsluiten met het Tuinfeest, dan stond ik weer verschillende DJ's daar op het terrein. En speelde ik een bandje ook.
2: Ja, en wij staan weer vooraan, no?
1: Zeker.
2: Ja, dat wordt bier gezellig.
1: Ja, ja. Dan geven we nog even naar je de Chameleon Race in Terheine op Sneuren Zand. Wanneer juni wordt in Terheine de Chameleon Race houden. De eerste start is om 11 uur bij de Heren Zijlbrug. De dames starten als eerste, gevolgd door de heren. De route is 15 kilometer lang en voert die onder meer langs Oerentes, Snitsenbar en de Terkappelste Palen. Het Akkermer Wrak en de Terhuinster Spoelen. De start wordt enkele dagen voor van tevoren gepubliceerd op Facebook en via de website van dechameleonrace.nl. De organisatie ziet ik nog vrijwilligers, dus jou die daarvoor op. Meer is te beleven in onze regio. Radiospannenburg.nl bij de agenda pagina. Show erop voor leuke dingen uit die regio.
2: Ik wil eigenlijk nou wel vragen, hè? De chameleon race. Ja. Maar heeft iedereen niks aan chameleon boordje of giet het nou een sloep?
1: Dat weet ik inderdaad. We moesten zelf even heen dit weekend. Maar dat kan net, want dan is een Siepelsneuren.
2: Ja, ik wil mooi look, denk ik. Ja. Ik heb geen keuze.
1: Nee. Nou, je kan nog 10 minuten bij je verder fysiekje. 06 12 jaar Jochen 4 0 draaien. Radio Spannenburg en een goeioen. Arend, wie is nog een fysieke kleerstein? Welke wie dat?
2: Meisjes in bikini?
1: Ja.
2: Nou, dat is een mooie zomerhit nog voor deze mooie temperatuur.
1: Ja, het is wel warm hier, dus radio is allemaal wat achter, hè? Ja,
2: en ik vind het al helemaal prima.
1: Welke plaat wie dit?

Oh ja, dan begin je een oplossing te zoeken. Nou, wat ga je dan doen? Nou, neem maar een flesje bier. Nou, dan heb je twee op. Nou, maar één. Maar op laatst dan heb je een kist vol op. Nou, en dan voel je je lekker.

0: Vies toen dit een mooi ziep.
1: Ja, prachtig, prachtig, normaal. En net als gisteren. Kwartier van 10 op de klok en jullie zijn naar RTV Spannenburg. Het tijd van de Friese Maren, mooie, nou normaal. En net als gisteren, uiteraard hier van oude 44 toeren van oude de draaitafel van Arend. En ja, daar is ook goede muziek
2: uit. Zeker, zeker beter. Ja, normaal jongen, dat vind ik zo mooi.
1: Ja, ze spelen ook binnen kut. Ik werd daar in Salland, daar ben we voor het direct wist bij het Sallands Bakfeest. Daar wie toen ik de Heino's wie in daar.
2: Is dat nou het Dalsum?
1: Ja, daar speel je zelfs wel een keer. Ik weet zo net de datum in Holland, maar ik loop ergens, nou ja, wel deze buurten op. Dus,
2: september?
1: Ja, voor september. Ja, begin september.
2: 15 september of zo, zoiets. Ja.
1: Nou, met mijn of dat even heen en moeten.
2: Ja, zo op zich ook wel gezellig.
1: We zullen het beleven. Zijn hier nog een appje gekregen van Arend? Van Arnold.
2: God, Arnold die is zeker on fire hier.
1: Hij zei, Arend krijgt vrij en hij kan wel even op het autotruckje heen. Nou, dat is goed, nice, Arend.
2: Nou, het klinkt heel mooi, maar dan kan ik net bier drinken, hè?
1: Oh, nee. Nou ja, moet maar even zien hoe het dat kost. Hoe is het maar de fiets weer om?
2: Ja, dan moet die maar achter in het bakje hier.
1: Oh ja, dan maar het wel verzeild. Hij zei, jammer, maar hoe ligt het? Hij zei, kerst ik even Quintus met de grote race draaien. Nou, we hem er een bij zocht en hij gaat even richting Harig City bij de Solex, koning van Friesland. Solex voor Friesland. Een beetje sluikerig ramen, Arend.
2: Ja, dat maakt mij niks uit, ja. Dodo's, dat ik erna.
1: Zo is het. Nou, speciaal voor de Solex, koning der van Friesland, Quintus en de grote race. Luister mooi.

0: Ja, zeker. De Slijpers van Parijs. Wat hier de titel? Aard, zie erop. Hoor ik dat?
1: Ja. Pippin, jij, ik ben een beetje blind soms, dat maakt niks. Wij zijn de Slijpers van Parijs.
0: Ja, van de Slijpers. Nou, moeilijke titel. Het is 4 minuten, vet zie je, nooit zie je horen. Neemt de non-stop muziekmix het weroer. Dit wie mensen is muziek aan het halen live op deze T-shirt. Joen Arend, bedankt.
1: Nou, Siep, Doan, hartstikke bedankt.
0: Ja, gezellig. En hier werd een mooi stukje muziek, dacht ik. Het is wel een beetje warm. Maar die nog prima uit te horen.
1: Nou, camp perfect.
0: Daarom, zei het. Oer Treiwiek is binnen wij de weg. Maar wat groemziek op deze T-shirt. Joen, Nijwieken zitten. Als het goed is, Arne weer op de troon. De hitste draai voor jou op de T-shirt. Joen, ik wens je nog een noffelijk nieuw via de harde radio op Spannenburg. Het laatste nieuws uit de dienregio en de groeimuziek. Zoek op onze website rtvspannenburg.nl. En dan komt het vast wel goed. Welke plaat was er dan, heer Arend?
1: Nou, slaafslak en 2 gitaren. Ik weet niet wat dat is, maar dat is heel aantrekkelijk op dit moment.
0: Al was het deze, de Chicken in Black, dat is ook wel een mooi plaat.
1: Nee, slaapzaak en 2 gitaren. Ik weet niet wat dat is, maar ik wil graag weten wat dat is.
0: Nou, dat is de laatste plaat dan. Voor deze T-shirt, Joen, alle bedankt voor het luisteren. Dit weer een RTV Spannenburg. Mooie muziek aan het houden, Treiwiekies. Winnen wij er weer aan, bedankt.
1: Hey, dood bedankt, hè. En tot doet Treiwiek. Denk ik maar.
0: Ik vind lekker sliepen en morgen weer gezond op.
1: Ja, ik hoop dat we morgen weg hebben.
0: Genoeg drinken, het hitteprogramma is,
1: Ja, helemaal gelukkig. Gewoon keihard, treien bieden ons naar binnen werken, dan komt dat allemaal goed.
0: Genoeg drinken en goed insparen, daar komt het op deel. Dus hij toen een hittegolf, dus we moeten er maar om denken.
1: Nou ja, komt goed.
0: Nou, laatste plaat aan, door hij zijn muts zocht. Een slaapzak en 2 gitaren.
1: Nog. Ik heb geen idee wat het is, maar... Het lacht mij gewoon op een of andere manier keihard om.
0: Nou, Kees en Marjan, een slaapzak. De slaapzak hoed van jou net om, maar...
1: Nee, ja, voor mij na. Nou, de fiesta waren.
0: Zij is het. Goeie verder, Radio Spannenburg. En tot de volgende ronde. Hoi.
1: Atjoe.

0: bezoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Rols.
1: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
0: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
2: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
3: Together you'll be doing it.
2: Of course, we are together all the time.
0: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog. Vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind. Nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar van

tegen het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal. Het van de Friske Maan.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt...

die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.0 FM.

0: Joe nog eens wat ziekje van je vrouw, dan in ieder geval een goed adresje. En had je er komen, dan je dan even groet met mijn vrouw. Oké, tabé.
1: Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit Safari.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de grootste podia, Jestien Live and Kicking. Tongje om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland.